Face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.

0: Goedemorgen. Op de E403 in Izegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 7 gewonden, onder hen 2 kinderen. Een wagen met die 2 kinderen en 2 volwassenen aan boord was er gestopt aan een afrit, waarop die werd gegrepen door een bestelwagen. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur May slecht uit.
1: Amper 70 van haar nu 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
0: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: 12-inch Lovers Outdoor. 11 en 12 juli in Alken. 1 en 2 augustus in Bonheide.
1: Ontdek alles over 12-inch Lovers. Straks vanaf 4 uur op Top 2. Luister via DAB+, topradio.be en de Top Radio BE-app. Top 2. We make you move.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Op de E403 in Isegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen 2 kinderen. Eerder was er sprake van 7 gewonden. Het ongeval gebeurde toen een wagen werd gegrepen door een bestelwagen. Daarna botsten ook nog 2 andere wagens op elkaar. Mogelijk had een van de bestuurders het eerste ongeval niet opgemerkt. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur May slecht uit.
2: Amper 70 van haar nu 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
1: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Safehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukt ook massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
3: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
1: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en ook een nieuwe beheersstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
1: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maximaal tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: Friends.
1: Goedemorgen. Op de E403 in Isegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen 2 kinderen. Eerder was er sprake van 7 gewonden. Het ongeval gebeurde toen een wagen werd gegrepen door een bestelwagen. Daarna botsten ook nog 2 andere wagens op elkaar. Mogelijk had een van de bestuurders het eerste ongeval niet opgemerkt. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur May slecht uit.
2: Amper 70 van haar nu 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
1: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Safehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukt ook massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
3: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
1: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en ook een nieuwe beheersstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
1: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maximaal tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
0: Dit

0: straks wordt top 2 gehackt.
1: 12 Inch Lovers Outdoor, 11 en 12 juli in Alken, 1 en 2 augustus in Bonheide.
0: Ontdek alles over 12 Inch Lovers, straks vanaf 4 uur op Top 2. Luister via DAB+, topradio.be en de Topradio BE-app. Top 2. We make your move.
2: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
3: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
4: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
3: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
4: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
5: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
6: De Raamfabriek.
5: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
6: De Raamfabriek.
5: Ja, we hebben een winnaar.
7: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar

0: fundament. Remix is the one. The one voor kwaliteit. Remix recycleert. Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale. Remix in de Filierstreef in Deinzen en op remix-beton.be.
1: Zit jij nu?
2: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
3: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
4: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
5: 11 en 12 juli in Alken.
6: Vinyl Only Sets by Pierre.
7: Fuse.
6: Marco de la Rocca.
7: Iris Menza.
6: Daniel Bovy.
7: DJ Glenn.
6: Sailor and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: info festiloco.be.
1: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
2: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: headlines.
1: Goedemorgen. Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK, 2 jaar geleden, werd ruim 320 miljoen euro ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij 36 miljoen euro winst. De brandweervakbonden dreigen met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quintin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komt. Maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig. Geert Olivier.
2: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. En wanneer dat we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
1: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger vannacht verschillende Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Die zouden er verschillende schepen gevisieerd hebben. Dat is opvallend, want gisteravond meldde Pakistan nog dat Iran en de VS het eens waren over een vredesdeal in het Midden-Oosten. Daarin staat onder meer dat de internationale handelsroute in de zeestraat open blijft. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal zonnig en droog bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plekken droog, maximaal tot 22 graden. Maandag zelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

0: antwoord op... Yes!
1: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
4: Hé, hey, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
5: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
4: Ja, ik weet het.
5: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
4: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
5: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
4: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
0: 2.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
3: Ja.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Alleen, wat zie je wel mee?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko.
2: Mo.
3: Baaien.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kunt je juist niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
1: Moed van. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
5: De Raamfabriek.
4: Correct. Wie is een echte topper in ramen en deuren?
5: De Raamfabriek.
4: Ja, we hebben een winnaar.
6: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
1: Modu van.
7: Een liquidator wint. Wie er mooi komt in het zak slimmer.
8: Ik raag dan niet om u, hè.
9: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hostes, Aftrux en Locristi.
8: Gosses, mijn geen op nee.
9: Het moet weer al juist te zien, hè.
8: www.gossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op 100 tweedehands heftrucks.
9: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
8: Gosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
10: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse haven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
11: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: Stop 2. We make you move. Dit is Stop 2. Dit is Stop 2. Top headlines.
1: Goedemorgen. Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Genee beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Een deel van de brandweer dreigt met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quintin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komen, maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig. Geert Olivier.
2: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. En wanneer we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
1: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt het vuren. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
0: Dit

0: straks wordt top 2 gehackt.
1: 12 Inch Lovers Outdoor. 11 en 12 juli in Alken. 1 en 2 augustus in Bonheide.
0: Ontdek alles over 12 Inch Lovers. Straks vanaf 4 uur op Top 2. Luister via DAB+, topradio.be en de Top Radio BE-app. Top 2. We make you move.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
2: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
3: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
4: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
5: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
6: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
7: Ja.
6: Zie je slim?
7: Tuurlijk.
6: Kun je ding voorspellen?
7: Alleen, wat zie je wel mee?
6: Wie had er 2K winnen?
7: Duitsland.
6: Joi.
7: Mo of nee, Marokko.
6: Mo.
7: Baaien.
6: Ja.
7: Frankrijk.
6: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
7: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dwozen.
6: Ja, dat wel.
8: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
9: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ongezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
10: Ree-Eggermond, fileersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
8: Modu van.
7: Queen dat er wint. Wiedermaal, ik kom in het zak slimmer.
11: Zit jij nieuw?
12: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
13: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
14: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn. Sale and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
15: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
16: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
17: Ik raag dan niet om u, hè.
18: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
17: Goosses, mijn geen op nee.
18: Het moet weer al juist te zien, hè.
17: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuw elektrisch transpalet voor €995.
18: Dat kan je niet voor sukkel, nee.
17: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.

0: kastenvakman.be. Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
1: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toppen?
2: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
1: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
2: Sun Wiener?
1: Sun Systems.
3: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
2: Ja, chique ding is dat, hè.
1: Sun Systems. Ja, hallo maat.
0: Top 2.

0: Goedemiddag. Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Gené beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
1: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden, in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten, die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
0: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kenneth Deel legt uit.
2: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen, te omzeilen.
0: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt het vuren. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hittemaatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Bertot ter plaatse.
3: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven, van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden, waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
0: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte.

0: fundament. Remix is the one.
1: The one voor kwaliteit.
0: Remix recycleert.
1: Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale.
0: Remix in de Filiersdreef in Deinzen en op remix-beton.be.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Festiloco, nog fouter, nog stouter. Regas, Mark Willekee en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek en nog veel meer. Zaterdag 4 juli, tickets en info, festiloco.be.

0: Friends.
1: Goedemorgen. De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen, dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn voor, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
2: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie, en zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.
1: De Orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
3: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden, in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten, die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
1: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kenneth D. legt uit.
4: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen, te omzeilen.
1: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hittemaatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Bertel ter plaatse.
5: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zal moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
1: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
0: Dit

0: Straks wordt top 2 gehackt.
1: 12 Inch Lovers Outdoor. 11 en 12 juli in Alken. 1 en 2 augustus in Bonheide.
0: Ontdek alles over 12 Inch Lovers. Straks vanaf 4 uur op Top 2. Luister via DAB+, topradio.be en de Topradio BE-app. Top 2. We make you move.
2: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
3: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
4: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ongezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
4: Ree-Eggermond, filiersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
5: Dit is Top 2.

0: headlines.
1: Goedemiddag. De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen, dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
2: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie, en zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.
1: De Orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. In de VS is de overnamedeal tussen filmstudio's Paramount en Warner Bros. Nu officieel goedgekeurd. Dat heeft het ministerie van Justitie beslist. De deal was in februari al rond toen Netflix zich terugtrok, maar de overheid moest eerst nog onderzoeken of er geen bedreiging was voor de concurrentie. Dat is nu niet het geval. In totaal betaalt Paramount bijna 96 miljard euro voor Warner Bros. Op het EK G-wielrennen in Italië is onze landgenoot Tim Seelen Europees kampioen geworden. Seelen versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij werd eerder ook al Europees kampioen tijdrijden en is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen. Morgen verdedigt hij zijn Belgische titel. En een primeur voor ons land, want in 2030 organiseren we voor het eerst het EK handbal voor vrouwen samen met Frankrijk. Dat bevestigt de Belgische Handbalbond. De wedstrijden zullen in Antwerpen plaatsvinden, wellicht in de Lotto Arena. Onze Belgische handbalvrouwen zijn zo ook rechtstreeks geplaatst voor het EK voor de eerste keer ooit. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
4: De Raamfabriek.
3: Correct. Wie is een echte topper in ramen en deuren?
4: De Raamfabriek.
3: Ja, we hebben een winnaar.
5: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
6: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken.
7: Vinyl Only Sets by Pierre.
6: Fuse.
7: Marco de la Rocca.
6: Iris Menza.
7: Daniel Bovie.
6: DJ Glenn.
7: Sailor and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
8: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. In Ravels in de provincie Antwerpen is het lichaam van een man gevonden in een appartementsgebouw. Het gaat om een man van 39, dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket onderzoekt dat nog. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna 1700 euro per persoon, dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. Koen van den Bos.
2: Er zijn een aantal verklaringen voor verhoging van budget. Uiteraard zit je met een aantal taksen die de Belgische regering heeft ingevoerd. Je zit daarnaast uiteraard met de impact een stukje van de kerosine. Maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget heeft, omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
1: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. En net niet voor Zizou Bergs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in twee sets. Het werd 2 keer 7-6. Het was voor Zizou Bergs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

0: Straks wordt top 2 gehackt.
1: 12 Inch Lovers Outdoor. 11 en 12 juli in Alken. 1 en 2 augustus in Bonheide.
0: Ontdek alles over 12 Inch Lovers. Straks vanaf 4 uur op Top 2. Luister via DAB+, topradio.be en de Top Radio BE app. Top 2. We make you move.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
3: Ja. Ook.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Alleen, wat zie je wel mee?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko?
2: Mo.
3: Baaien.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kunt hier niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
1: Moed van. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
5: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
6: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
1: Modu van.
7: Liquidator wint, Wiedermaai kabinet de zak slimmer.
8: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: info festiloco.be.
1: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
2: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
3: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Thuis daar ze biedt sauna.
2: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
3: Sun wie?
2: Sun Systems.
4: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
3: Ja, chique dings dat, hè.
2: Sun Systems. Ja, hallo maat.
5: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt en beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een sportvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. De hulpdiensten hebben de piloot gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zijn toestand nu is. Hij zou de enige inzittende geweest zijn. De precieze omstandigheden en de oorzaak van de crash zijn nog niet duidelijk. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Griet de Prest.
2: Volgens de eerste vaststellingen zou een personenwagen met daarin een gezin met 2 kinderen om nog een onduidelijke reden vrijwel stil hebben gestaan ter hoogte van de wegwerkzaamheden. Een achterliggend voertuig kon vermoedelijk de wagen niet meer ontwijken en is zo in botsing gekomen met de personenwagen waarin het gezin zat. We hebben in ieder geval een verkeersdeskundige aangesteld en die zal nu de omstandigheden van het ongeval onderzoeken.
1: Nadien gebeurde nog een tweede ongeval. Een taxi die gestopt was om te helpen werd aangereden door een andere auto. Daarbij raakten 2 mensen lichtgewond. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden. Dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in het conflict. Wat er in het akkoord staat is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zal dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door 12 Inch Lover.

0: Welkom bij Hekt, waarin we dieper duiken in de festivalzomer met een 6 uur lange takeover van nu 12 Inch Lovers. Sinds 2011 zijn ze al bezig en het is met een heel erg duidelijk concept. No CD, no USB, no laptop, only vinyl. Hello there, Cele en Christophe. Ik ga meteen al beginnen met een moeilijke vraag. Als je je festival moet beschrijven in 3 woorden, welke 3 zouden dat dan zijn?
1: Vinyl, feest...
2: En gezelligheid.
1: En gezelligheid.
0: Het is misschien een stomme vraag, maar wat onderscheidt jullie festival nu net met alle andere festivals? Ja, jullie doen het met vinyl, maar het zijn toch nog waarschijnlijk ook nog wel andere pijlers die daarin meespelen.
2: Het zijn het vinyl vooral natuurlijk en dan de muziek dat we brengen met vinyl. Dat is ook een beetje anders dan op de andere.
1: Niet altijd de afgezaagde classics, maar ook vinyls die al ver verstopt zijn in de platenkast, die hier en daar dan nog eens boven komen. Dan ook zo extra speciaal maakt.
2: En wat nieuwe muziek ook. Hè.
1: En ook nieuwe muziek, het is niet alleen oude muziek.
2: Maar het is hoofdzakelijk classics, maar classics die je misschien op andere feesten niet zo heel veel hoort. Dus ja.
0: Hoe zouden jullie de sfeer van het festival zelf omschrijven voor iemand die nog nooit is geweest?
2: Heel gemoedelijk. Het is vooral een ouder publiek, hè, dat mogen we wel zeggen. En het gaat er heel gemoedelijk aan toe. We hebben ondertussen een sterke community ook. Heel veel mensen die elkaar kennen. Veel mensen die elkaar hebben leren kennen op 12 Inch Lovers. Die nu ook altijd samenkomen en zo. Dus,
1: ja.
2: En, maar vooral ja, 30ers, 40ers, 50ers.
1: 50ers.
2: Dus,
1: klopt.
2: Ja.
0: Oké, goed. Het is een speciaal jaartje ook voor jullie, hè?
2: Ja, ondertussen zijn we al een jaar 15.
1: 15. We noemen dat een uit de hand gelopen hobby.
2: Ja, dat is best al zo, hè.
1: Ja.
0: Heerlijk, voilà. En nu vandaag hier bij Top 2 gaan we 6 uur lang radio maken met elkaar. Met ook wat calls van de artiesten die mee op de line-up staan. Ja. Maar jullie hebben ook nog wat specialetjes, maar we gaan nog niet te veel verklappen. Eerst muziek.
3: Yes. Top 2 Hekt. 12 Inch Lovers.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureert u een trap online en je hebt direct uw richtprijs.
0: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
2: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
3: De Raamfabriek.
2: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
3: De Raamfabriek.
2: Ja, we hebben een winnaar.
4: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
5: Zit jij nieuw?
6: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
7: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
8: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn. Sailor and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Ik raag dan niet om u, hè.
12: Schat, ik heb al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
11: Goosses, mijn geen op nein.
12: Het moet weer al juist te zien, hè.
11: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands Aftrucks.
12: Dat kun je niet van sukkelen, hè.
11: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische Aftrucks en nog veel meer.
13: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
14: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
15: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
16: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Thuis daar zo'n beetje sauna.
15: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
16: Sun wiene?
15: Sun Systems.
17: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
16: Ja, chique ding is dat, hè.
15: Sun Systems.
18: Ja, hallo maat.
19: We make you move. Top 2.
20: Top 2 haakt.

0: 2 haakt.
1: Als je ooit graag eens een keertje als DJ zelf wilt spelen op 12 Inch Lovers, dan kom je maar best met je beste vinyl skills. Want het zijn alleen maar de pros, er staan geen CD's, geen controles. Het is alleen maar het zwarte goud. En dat maakt het festival natuurlijk ook heel erg uniek, hè?
2: Ja, klopt.
1: Zeg, jullie hebben al heel wat namen in de afgelopen 15 jaar gehad die op jullie line-up hebben gestaan. Maar is er zo iemand waar jullie het meest trots op zijn?
3: We zijn...
4: Trots al die jongens en meisjes.
3: Trots. Iedereen dat bij ons komt, die doet zijn best natuurlijk. Het zijn allemaal mensen die een lange clubgeschiedenis hebben of lang in de Belgische scene hebben meegedraaid. Maar bijvoorbeeld Carlos Wellington, dat was een van de enigste internationale namen dat we ooit gehad hebben. En dat was ook, dat is
5: een hele super
3: 60
5: kerel.
3: Jaar of 62 jaar.
5: Superkerel.
3: Die staat er vol enthousiasme te draaien, brengt heel veel energie mee. Dus, maar eigenlijk zijn we trots op iedereen dat, dat ons, en die de sound kent van ons en die met vinyl kan draaien. Hè.
1: Ja, inderdaad. Dat is dan wel een vereiste voor jullie. Maar hoe beginnen jullie dan bij het opstellen van de line-up?
3: Dat is vooral serieuze werk.
5: Dat is inderdaad mijn werk. Ondertussen heb ik een lijst van 15 jaar wie dat er altijd bij ons is of heeft bij ons gedraaid. En ik probeer alle jaren wel wat vernieuwing te zoeken of vernieuwing te brengen en te kijken wie is er al lang niet meer geweest, wie moeten we nog eens boeken. En dat kan gaan van lokaal talent of iemand die een demo doorstuurt waar we zeggen, ah wel, die gaan we deze zomer zetten. Ja. Zo puzzel ik de line-up een beetje bijeen, maar dat is vooral nationaal getint. Het is niet echt internationaal. Buiten de Carlos en Superman Lovers hebben nooit internationale DJ's geboekt.
1: Nee. Dat is wel mooi eigenlijk, hè? Dat er toch wel een lokale verankering zit in die line-up.
3: En we doen dat ook. Er is nog een verschil tussen Alken en Bonaire. In Alken proberen we het vooral Limburgs te houden. Ja. En in Bonaire is het vooral mensen uit de streek rond Bonaire, Mechelen, Antwerpen. Dus, maar het zijn allemaal jongens en meisjes die lang in de Belgische clubs of in de scene hebben gezeten. Aangevuld met jong of onbekender talent.
5: Ja.
1: Ja, eigenlijk ben je dan constant heel het jaar lang door bezig met het opstellen van die line-up. Het is niet dat je daar zo vanaf een bepaald moment van begint. Of,
5: Ik begin daar meestal aan. Dan stuur ik een voorstel door. Want het moet natuurlijk ook altijd goedgekeurd worden door mijn collega's. En dan wordt er nog wel wat gepuzzeld en het duurt eigenlijk wel even vooraleer dat we die line-up 100% afgeklokt hebben. Ook dit jaar komt er een nieuwe stage bij, de South... Mogen we dat al vertellen?
1: Maar ja, tuurlijk.
5: Er komt een nieuwe stage bij, de Southside Stage. Dat is ook een heel andere soort genre van muziek.
3: Meer techno.
5: Waar ik dan ook niet echt in thuis ben, maar waar ik ook toch ook moet gaan zoeken van wat waren de namen vroeger op I Love Techno of in Gent. En dan begin ik zo wat te zoeken en op te zoeken. En dan komen we uit bij heel wat leuke namen natuurlijk.
3: Ja. We hebben Pierre van Fuse, Jan van Wiese.
5: Flashback Force, Glenn, Massimo Girardi, Iris Menza. Dus we besteden ook wel aandacht aan vrouwelijke DJ's. Ja. Dat is nog moeilijker.
1: Ja, dat is inderdaad niet heel makkelijk om te vinden. Hè?
3: Jammer genoeg niet. Nee.
5: Vrouwelijke vinyl DJ's is heel moeilijk.
1: Ah. Ja, maar jullie weten er toch wel een paar kunnen vinden en ze staan op de line-up.
5: Ja.
3: Voilà.
1: Maar een mooie line-up dat jullie weer hebben samengesteld ligt volledig vast al voor zowel Alken als in Bonaire.
3: Ja.
1: Wat zijn zo wat de highlights of set waar jullie het meest naar uitkijken?
3: Goh. Ja, en Peter Lus bijvoorbeeld, die draait ook altijd top bij ons. Een paar keer, dat is altijd knallen. En ik ben ook wel echt benieuwd naar bijvoorbeeld de Pierre.
5: Ja. Jan van Biezen bijvoorbeeld. Ja.
1: Die lekker diep gaan. Hè.
3: Ja.
5: Dat mag op die stijl, dat is de bedoeling.
3: Die heeft vrij spel, die mag doen wat hij wilt. Daniel Bovy ook, dat is ook altijd heel leuk als hij draait. Dus ja, verschillende mensen. Ook die twee Nederlanders, Groove Safari.
5: Pieter Lepelaars, dat zijn de DJ's die ook Pixel Club hebben in Eindhoven. Ja. Het concept Pixel.
1: Ja, die Daniel Bovy, daar hebben we zelfs nog een setje dat we gaan uitzenden. Maar ik wil heel graag nog eens luisteren naar die Peter Lutz, Scared of Yourself. Merci, Belle.
0: Top 2 haakt. 12 Inch Lovers.

0: headlines.
1: Goedemiddag. In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Je hoort burgemeester Fernand van Trimpont.
2: Er was één inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
1: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Isichem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde aan een afrit die afgesloten was door werken. De auto van het gezin stond er stil en werd aangereden door een achterligger. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna 1700 euro per persoon, dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. Koen van den Bos.
3: Er zijn een aantal verklaringen voor verhoging van budget. Uiteraard zit je met een aantal taksen die de Belgische regering heeft ingevoerd. Je zit daarnaast uiteraard met de impact een stukje van de kerosine. Maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget heeft, omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
1: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden, dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in dat conflict. Wat er in het akkoord staat, is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zou dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij had het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uitenbroeks reed een sterke slotklim en werd 5e. De Australier Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. Op het Europees kampioenschap G-wielrennen in Italië is Tim Seelen Europees kampioen geworden op de wegrit. Hij versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij won gisteren ook al goud op de tijdrit. En hij is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. En net niet voor Zizo Bergs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets, het werd 2 keer 7-6. Het was voor Zizo Bergs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door 12 Inch Lovers. Top 2.

0: is what I say today.
1: Top 2 haakt.
2: 6 uur lang nemen ze hier de radio over. De mannen van het vinylfestival 12 Inch Lovers. Zometeen gaan we nog over naar een setje van Age of Love Sound System. Zijn het al mensen die meerdere keren op jullie festival zijn gepasseerd?
3: Ja.
4: maar apart ook, hè?
3: Apart ook. Reddy samen met Lady Lynn.
4: Ja, dat is ook fantastisch.
3: We hebben Fifi ook al apart gehad.
4: Fifi apart.
3: En samen zijn ze Age of Love Sound System.
4: En die hebben we al 1 keer in Alken gehad en nu staan ze in Bonheide.
2: Oké, heel fijn. Ja, je hebt gezegd, inderdaad komen ze wel eens een paar keer meerdere DJ's die de revue passeren. Jullie werken ook wel, residents mag ik niet noemen, maar jullie hebben wel toch wel zo'n paar vaste keys en vaste waardes.
4: Ja, dat klopt. Door de jaren heen zijn we zo'n paar mensen waar we echt op kunnen rekenen, die echt waar we van weten, die ons publiek ook heel leuk vindt. En dat is onder andere Glenn, DJ Glenn, vroeger in Bacardi's gedraaid.
3: Ja.
4: Stu, dat is een van onze DJ Contest finalisten van enkele jaren geleden. Die is eruit gekomen, dus passeert regelmatig.
3: We hebben jong talent.
4: Funky Louis.
3: Dus,
2: zeer jong, hè?
3: Ja, heeft pas een rijbewijs. Heerlijk. Ondertussen.
2: Eerst met de platen draaien, dan leren rijden. Voilà, opzij.
4: Door zijn vader ingelepeld gekregen.
3: Ja.
4: Hè?
3: Ja.
4: Dus zijn vader herstelt de plaatsspelers, dus voilà. En die staat nu ook bij ons al af en toe. Dus,
2: mag zeggen dat het absoluut geen TikTok-DJ's zijn, maar het zijn echt allemaal DJ's Burensong.
4: Ja, de meeste ervan die haten social media.
2: eventjes over het thema ook, want jullie werken per jaar ook met thema. En het is één thema ook voor de 2 edities, zowel in Alken als in Bonheide. Ja. En dat is...
4: Universal Love. En de naam komt altijd van een classic, van een plaat van vroeger. Mm-hmm. En in dit geval is dat Universal Love van Natural Born Grooves.
3: Ja.
4: En Universal Love, gewoon dat heel tumultueuze tijden zijn. Mm-hmm. Dat we allemaal een beetje meer liefde nodig hebben.
2: Dus er gaan zot veel hartjes te spotten zijn op beide edities.
3: Grote en klein.
4: Ja.
2: Maar we verklappen nog niet te veel.
4: Nee.
2: Veel hartjes, Universal Love. Over love gesproken, ik heb ook nog een setje van Age of Love, Sound System. En die kunnen we dit jaar ook weer spotten op de line-up bij jullie, hè?
4: Ja, die staan in Bonheide op zondag. Klopt. Ja, dat zijn 2 toppers bij elkaar. Die set van in Alken was ook...
3: En die hebben alle 2, denk ik, 70, 80 jaar ervaring samen.
4: Ja. Was dat al geen 100 jaar? Ja.
2: We gaan nu luisteren naar meer dan 100 jaar ervaring van Age of Love Sound System.
1: Top 2 haakt. 12 Inch Lovers.

0: sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
3: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
2: Trappen op Maat?
3: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
4: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
5: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
6: Ja.
5: Zie je slim?
6: Tuurlijk.
5: Kun je ding voorspellen?
6: Allee, wat zie je wel mee?
5: Wie had er 2K winnen?
6: Duitsland.
5: Joi.
6: Mo of nee, Marokko.
5: Mo.
6: Baaien.
5: Ja.
6: Frankrijk.
5: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwaas.
5: Ja, dat wel.
7: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
8: Zit jij nieuw?
9: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
10: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
7: Modu van.
6: Een liquid dat er wint. Wieder mooi kabinet de zak slimmer.
11: Ik raag dan niet om u, hè.
12: Zat ik het al dus kies gezegd? Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
11: Goosses, mijn geen op nee.
12: Het moet weer al juist te zien, wij.
11: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
12: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
11: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
13: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
14: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: 2 hart.
1: Heel de zomer lang hacken we verschillende festivals hier op Top 2. En nu kijken we volop uit naar niet één editie, maar gewoon twee edities. Eentje in Alken en eentje in Bonheide. Met hopelijk beide heel veel zon, geen regen, naar het vinylfestival van België, 12 Inch Lovers. Ja, jongens, ik ben zelf van Limburg. Het oorspronkelijke festival, allee, hoe dat ik het ken, is het inderdaad in Alken en in Hasselt al een paar keer geweest. Maar ondertussen zijn jullie ook al uitgebreid richting, richting Bonheide.
2: Mechelsen, ja.
3: Ja.
2: En dat is mijn schuld.
1: Je bent van die kant, nee?
2: Ik ben van die kant.
1: Ah ja, voilà. Ja.
2: Okay. Ik woon al 13 jaar in Limburg, maar ik ben oorspronkelijk van Waarloos, van Duffel. En dat is eigenlijk, en wij zijn op zoek gegaan naar een... 5 jaar geleden, denk ik, of 4 jaar geleden, naar een locatie in het Mechelse, in het Antwerpse. En op een duur zijn wij in Bonheide terechtgekomen.
1: Ja. Ja.
2: En dat was eigenlijk een succes. Allee, dat is ook mooi gegroeid de laatste jaren. Dus, voilà.
3: Zijn eigen verhaal gecreëerd.
2: Ja, ja.
1: Ja? Maar ja. Het merk, de brand 12 Inch Lovers, is ja, een vast begrip ook of zo. Ik denk dat dat zich ook wel kan uittrekken richting een webshop die dat jullie hebben, de merch die dat jullie doen. Jullie doen van alles eigenlijk. Hè? Ja. Ik insert ook eventjes Donelli, dat is de man van de socials en ook wel wat te maken heeft met de merch. Hè? Want je staat hier ook met een prachtig t-shirt aan.
4: Dankjewel. Ik en Christophe, wij houden ons eigenlijk vooral bezig met het creatieve achter 12 Inch Lovers.
2: Ja.
4: Dus van de socials tot de merchandise enzovoort.
1: Ja. Oké, goed.
2: Donnelly is er de laatste, dat is een sterke kracht mee achter dat verhaal. Dus voilà. En dat brengt ons bij veel mooie ideeën.
1: Ja, het is heel groot aan het worden ook, hè, want jullie hadden ook speciaal een merch voor het jubileumjaar. Hè?
4: Klopt, maar dan gaan we nog even een verrassing houden.
1: Okay. En dat gaan we zien dan in Alken, denk ik.
4: Ja, ja, dat klopt.
1: Zeg, en buiten dan de t-shirts en weet ik veel wat jullie allemaal doen, doen jullie ook iets zot, want jullie hebben eigenlijk allemaal samplers verzameld doorheen de jaren. En ik heb begrepen dat die ook net zijn vers bijgeperst.
2: Ja, dat klopt. Nieuws is, heeft die allemaal bijgeperst, dus dat is nummer 1 tot en met 10. Hè?
3: Ja.
2: Die waren overal uitverkocht, dus de voorbije jaren. Er was nog heel veel vraag achter. Die zijn bijgeperst en die zijn nu terug allemaal uitverkocht.
1: Ja, dus. Sommige zijn zelfs te vinden voor plus 100 euro op Discogs.
2: Ja.
3: Als je ze allemaal apart wilt kopen op de sampler, zit je veel meer geld.
2: Ja.
3: Dus je kunt beter de sampler kopen.
1: Ah, voilà, met deze. Maar daar staat ook wel één speciaal nummer op, die ik nu ook graag wil spelen. Die heel erg goede plaat van NECA, Shining Star in de Joe Goddard remix.
2: Yes,
1: maar dat is ook de eerste keer dat dat is op vinyl uitgebracht. Dus die gaat echt enorm, enorm goed. Hè?
2: Ja, dat is
1: die duur vinyl dan op
2: Discogs. Ja, dat is sampler 4, dat is onze duurste. Hè?
3: Ja, dat is de meest gezochte.
2: En dat is vooral door die plaat. We hebben op andere samplers nog wel tracks die nooit geen vinyl release hebben gehad. Dus, en dan bij ons voor de eerste keer. Maar die NECA is, dat is een hele exclusieve. Dat klopt.
1: Okay. Die samplers zijn dan ook te koop via de webshop?
2: Yes.
4: Ja.
1: Oké, okay, goed. Dan verwijs ik jullie allemaal graag door naar www.12inchlovers.be.
0: Top 2 hakt. 12 Inch Lovers. Oh.

0: headlines.
1: Goedenavond. In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Je hoort burgemeester Fernand van Trimpont.
2: Er was één inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
1: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien, maar daardoor kunnen patiënten te makkelijk aan zware verslavende pijnstillers raken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
3: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, men is durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voor. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag. En ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten. Dat er een heel duidelijke transparantie is.
1: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de zevende rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uytenbroeks reed een sterke slotklim en werd vijfde.
4: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Dat is natuurlijk voor iedereen. Hè. Iedereen piekt naar de Tour. Ik ben blij met de performance van vandaag.
1: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. En als de Rode Duivel scoren op het WK, zal in het stadion Kiss the Grass Allez Allez te horen zijn van Sylvie Kruijs en Romeo Elvis. Dat is het officiële WK-lied van de Rode Duivels. Elk land mag zijn goaltune kiezen. Bij Nederland wordt het André Hazes met Wij houden van Oranje. Vanavond krijg je een zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond de 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door 12 Inch Lover.

0: Top 2 haakt.
1: Een festival is ondertussen al zoveel meer dan enkel een DJ, het publiek en wat goed gekoelde dranken. Want er komt zoveel meer bij kijken wat ook enorm belangrijk geworden is. Is ook een plek om eventjes wel wat te zakken, tot rust te komen. Want het is een marathon en geen sprint. En dat kan je bij 12 Inch Lovers ook eventjes uitblazen, bijvoorbeeld bij de Promised Land.
2: Ja, klopt. Onze Promised Land, dat is te kunnen pingpong doen. Dat kunnen...
3: Er staat van alles. Pingpong, kikkeren. Je kunt aan de hangmatten gaan liggen. Je kunt daar uw baard laten scheren. Je kunt u daar laten masseren.
2: Tattoo laten zetten.
3: Je kunt tattoo laten zetten.
2: Ja. En vinyl shops. Er zijn vinyl shops. Heel belangrijk.
3: Ja.
1: Maar er staat ook een kleine programmatie, hè?
2: Ja, klopt. Ja. We hebben daar ook DJ's gezet. Sinds vorig jaar is dat ook wel een ding geworden. Dat was ook het feest, een beetje in het feest. Hè. De jongens van Zwarte Liefdes en jongens, dat is een collectief van Amsterdam. En ja, die spelen. En dat is ook de muziek dat we daar willen. Funk, R&B, disco, 70 jaar, 80, 90. Allemaal met vinyl natuurlijk ook. En dat brengt een hele gemoedelijke sfeer. Als je wilt dansen, kunnen daar dansen. Een cocktail in de hand, voilà.
3: Ja.
1: Zet het aantal decibellen daar wel iets stiller dan? Of is het wel...
2: Vorig jaar toch niet?
1: Okay.
2: Allee, hè?
3: Het is wel een kleinere set.
2: Het is een kleinere stage, ja.
3: Dat is wel een heel gezellige area.
2: Ja.
1: Oké, de Promised Land gaat zeker uitchecken dan. Maar ook nieuw. Een volledig nieuwe stage. Hè. Een beetje lichtelijk geïnspireerd door Dave Clark.
2: Ja, al onze stages hebben eigenlijk nu de naam gekregen van een plaat van vroeger. Dus Strings of Life is onze main stage. Promised Land, dat is van Juice Smooth natuurlijk. En onze Southside, dat is tussen de bomen. Dat is van Dave Clark natuurlijk. Mm-hmm. En dat is ook de muziek naar waar de plaat is, allee, dus de stage is genoemd. Is, en in het geval van Southside is dat dus meer techno-minded house, deep house, minimal meer, die slag zo meer.
1: Ja, mooie namen gezet ook. Hè?
2: Ja, dat vind ik wel. Jan van Biezen.
3: Pierre van de Fuse,
2: Flashback Force,
3: Massimo Girardi,
2: Deltano, Iris Menza,
3: Chicago Habit.
2: Ja. Allemaal meer underground namen, DJ Glenn ook bijvoorbeeld.
3: Deltano.
2: En die wat harder kunnen, steviger.
3: Ja.
2: En ook naar het jongere publiek toe, komt dat zeker uitchecken, want het is een techno, het is wat alles opgebouwd is van 20, 30 jaar geleden.
1: Ja.
2: Dus, het is een prachtige locatie, hè. We zijn er vorige week nog geweest, tussen de bomen daar.
1: Ja, Among the Trees area is dan ook wel
2: Dat is echt brand new dit jaar. En dat is wel enkel in Alken, dat wil ik er even bij zeggen. In Bonheide hebben we daar nog geen vergunning voor gekregen.
1: Dat komt nog wel.
2: Wie weet, komt dat ooit.
3: En nog een grappige anekdote. We waren vorige week op ons terrein. En we gingen naar de Southside kijken, waar we al een half jaar hadden ingeprogrammeerd van hier gaat hem komen. En vorige week donderdag hebben we beslist, we gaan hem hier niet doen, maar we gaan hem aan de andere kant doen.
1: Dus,
2: het is iets nog toffer, het is nog mooier.
1: Zijn jullie trouwens al begonnen met de opbouw?
2: Nee, dat is...
3: Begin juli.
1: Hoe lang krijgen jullie? Een week?
3: Een week.
1: Goed.
2: Dikke week, ja.
1: Alright, ik heb een heel toepasselijke plaat klaarstaan. Dave Clark, dus houdt ze uit. Wat denken we?
2: Mooi, die blauwe.
0: Top 2. Gaas. 12 Inch Lovers.

0: You fucking dog. Raising all this commotion. Mom says, I got to take your ass to the vet.
1: Top 2 haakt.
2: Als je nu al eventjes aan het luisteren bent en fan bent van wat je hoort, dan moet je misschien toch maar eens overwegen om af te zakken naar Alke of Bonheide, naar 12 Inch Lovers. En ja, zeg, eigenlijk dikke proficiat, hè, want het is feest.
3: Ja, ja, klopt.
2: 15 jaar zat er al op de teller, dus ja.
4: Ongelooflijk.
2: En bij zo'n jubileum denk ik dat er toch ook nog wel een paar specialetjes bij horen.
4: Ja, we zijn met van alles bezig, hè. Ja. Om ons 15 jaar in de verf te zetten, maar ook om onze toekomst, om er nog 15 jaar te kunnen bijdoen. Hè.
2: Mm-hmm. Ja, zijn dat de goals? Toch 15?
4: God, dat langer? Weet ik niet. Dan ben ik iets.
3: Het kan.
4: Ja.
2: Jullie gaan iets speciaals doen, wat eigenlijk niet heel veel te maken heeft met het feest zelf. Want jullie gaan een run organiseren.
3: Ja, wij organiseren een sportieve run. Voor, ja, we wouden ook eens iets anders proberen. En we zagen dat...
4: Ja, veel van onze bezoekers zijn sportieve mensen ook. Mensen. Die gaan ook veel lopen. Dus wij gaan een 12 Inch Lovers Festival Run doen in Alken op 27 september. En je hebt dus een 12 kilometer, ja, dus van de 12 inch, en 7 kilometer.
2: Van de 7 inch.
4: En een kids run.
3: Van een kilometer. De one inch.
2: Ja. Oké, fijn, tof. Dat zijn heel leuke plannen. En ook speciaal, voor die 15 jaar gaat er ook wel iets speciaal gebeuren. Een nieuwe extra editie.
3: Ja, we hebben in het najaar een jubileumeditie, onze 15 jaar. Ja. We zijn daar volop mee bezig. Maar,
4: in de tintuur, onze homebase eigenlijk, ja, hè, waar we al jarenlang onze indoor doen. En dat is eigenlijk een prachtige zaal. Heel uniek in Limburg en in Vlaanderen, zal ik zelfs zeggen. Want dat is eigenlijk heel typisch Limburgs, die tintschuren. En daar gaan we dus voor 2 dagen feest vieren. Ja. Ja. Al 15 jaar.
2: Weet je al op welke 2 dagen dat gaan zijn?
4: Hebben we dat nog niet gezegd? Nee, 7 en 8 november.
2: Voilà, bij deze in primeur. Ja, en bij feest hoort natuurlijk ook wel af en toe een klein drankje. Jullie hebben ook een eigen vodka spirit op de markt laten brengen eigenlijk.
4: Klopt.
2: Hè?
4: Ja, dat is onze Black 12. Hè? Dus een zwarte vodka, een zwarte spirit vodka.
3: Het zwarte goud.
4: Het zwarte goud. Hè? Dus, en die kunnen wel al drinken op onze evenementen. Dus sinds onze indoor van 2 maand geleden was hij al te koop. En op de outdoors gaat dat ook zo zijn. En dan binnenkort ook in onze webshop. Ja.
2: En
4: dan alleen.
2: En Black 12?
3: Ja, dat is de naam. Ja.
4: Dat is de naam.
2: Oké, wauw. En hoe proeft hij eigenlijk?
4: Heel lekker. Beetje fruitig, hè?
3: Ja, ja? Dat is een fruitige vodka. Gebaseerd op blauwe bessen, van alle soorten bessen.
4: Ja, het is heel lekker. En het is ook een Limburgse vodka.
2: Makelij.
3: Ja, Limburgse makelij. Ja.
2: Oké, goed, daar kijken we naar uit. We gaan luisteren naar Mr. Gorgeous Smoke City, ook een track die te vinden is op jullie sample. We gaan die 15 jaar ook gewoon hier nog wat verder vieren op de radio.
4: Goed idee.
1: Top 2 haakt. 12 Inch Lovers.

0: Goedenavond. Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien. Maar daardoor kunnen patiënten te gemakkelijk aan zware, verslavende pijnstillers geraken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
1: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, men is durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voorgeschreven. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag en ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten, dat er een heel duidelijke transparantie is.
0: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. In Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt voor de zware explosie in een appartementsgebouw. Dat meldt de Nederlandse politie. Die nam ook 2 voertuigen in beslag. De explosie vond gisteren nacht plaats in een fitnesscentrum. 7 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Mogelijk waren de verdachten zich aan het voorbereiden op een plofkraak. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Een zware bergrit met aankomstberg op. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uytebroeks reed een sterke slotklim en werd 5e.
2: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Het is natuurlijk voor iedereen, hè. Iedereen piekt naar de Tour. Dus, ik ben blij met de performance van vandaag.
0: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. De Brit George Russell vertrekt morgen van een pole position in de grote prijs van Barcelona Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli reed de 3e tijd. De Monegasque Charles Leclerc crashte in de kwalificaties. Hij bleef ongedeerd en start voorlopig van op de 10e plaats. Vanavond krijgen we zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
3: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door 12 Inch Lovers.

0: 12 inch lovers neemt 6 uur lang hier de radio over. Met nog altijd in de studio Christophe en Cele. Nog altijd ongoing, having fun.
1: Yes. Het is hier vrij warm, maar ja. Gaan we het nog wel even uit.
0: Laten we hopen dat het in Alken en Bonaire even warm gaat zijn.
1: Graag.
0: Je hebt wel al goede edities gehad, hè, qua weer.
1: Ja, in Alken is het altijd mooi weer geweest. In Bonaire Of toch tijdens een opbouw. Tijdens de feesten zelf was... Ja, nee, het eerste jaar heeft het geregend. Het seizoen...
2: Dat hebben we uitgeregend.
0: Maar jullie zijn wel voorzien, hè? Jullie hebben ook tenten.
1: Ja, we hebben altijd standaard een grote overkapping staan.
2: Ja.
0: Ja. Dus. Zeg, misschien eventjes hebben over de mobiliteit. Hoe geraken de mensen daar? Is er veel parking?
2: Er is in Alken heel veel parking. Er is heel veel parking in Bonaire.
1: Ja.
2: We merken wel dat in Bonaire de mensen meer met de fiets komen dan in Alken.
1: Dat is echt...
2: In Alken komen ze meer met de taxi, heb ik de indruk.
1: Ja, ja.
2: Bonaire is
1: echt... Dat is straf, want Limburg is eigenlijk het fietsparadijs.
0: Ja.
1: Maar
0: Bonaire komen ze met de fiets.
1: Daar worden ze echt veel meer met de fiets. Dan moeten wij elk jaar de fietsparking groter maken.
2: Ja.
0: Oké, okay, maar dat is wel een mooie, goede tendens.
2: Nog een paar jaar groter dan de autopark.
1: Ja.
0: En wat ik ook heel mooi vind, jullie hebben ooit al eens een keer bussen ingelegd. Ook omdat jullie inderdaad qua Alken, en daar spreek je heel de Limburg community mee aan, maar dan richting Bonaire. En ik heb dan eens gehoord van mensen die dan naar daar gaan van, ja jongens, wij leggen gewoon zelf lekker bussen in. Dat is toch iets heel mooi vanuit de community.
2: Ja.
0: Dat ze zelf zo van die dingen organiseren.
1: Absoluut, daar zijn wij heel blij om. En ik hoor dat wekelijks van, ja, we hebben een bus met 20 man ingelegd, team. En dat is kei tof, dat ze die moeite doen. En natuurlijk is dat voor hun ook wel heel gemakkelijk. Ze moeten zelf van niks zien. Hè, ze kunnen een pintje drinken en voilà. Ze worden thuis veilig afgezet.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Zo moet dat. Don't drink and drive.
1: Dat zijn allemaal 30'ers, 40'ers die houden van comfort, dus die doen dat
2: comfort
1: graag.
2: Is zeer belangrijk.
1: Ja,
0: ja, want tot hoe laat duurt het eigenlijk, het festival?
2: 11 uur.
1: Tot 11 uur. Want...
0: Beide?
2: Ja.
1: Ja, ja,
0: okay,
1: ja. Okay. Dat doen we echt stipt om de buren ook te vrijwaren, maar ook ja, al die oudjes moeten op tijd in hun bed. Hè.
0: Ja, want zien jullie veel mensen die 2 dagen gaan effectief? Of is het echt wel vaak dat ze 1 dag komen en dat je een heel andere doelpubliek hebben toch wel op de andere dag?
2: We hebben een deel combi's.
1: Ja. Maar dat is een minderheid, hè?
2: Dat is een minderheid. De meeste komen ofwel zaterdags of zondag. Mensen die maandags moeten werken, die komen zaterdags.
0: Ja.
2: Mensen die verlof hebben, die komen eerder zondags.
0: Oké. Okay. Ja. Goed. Ik heb hier nog een set ook klaarstaan van Daniel Bovie. Waarom hebben jullie net die set eruit gepikt?
1: Ja, ik vind Danny ten eerste al een hele goede DJ, vinyl DJ. En ten tweede is dat een van de strafste producers
2: van
1: ons Belgische land. Want veel mensen gaan hem ook niet kennen, maar hij heeft echt verschillende classics op zijn naam staan.
2: Danny
1: onder
2: is,
1: verschillende aliasen. Hè, dus.
2: Danny is de man bijvoorbeeld achter The Moon, Blow the Speakers.
1: Ja.
2: Danny is de man achter Darik.
1: Ja.
2: Van vroeger, samen met Patrick Bruindonks.
1: Ja, ja.
2: Cubic 22.
1: Ja, en op Defected heeft hem ook een van de grootste releases gehad. Dus, heel straffe gast.
2: Ja.
1: Okay. Heel straf producer en gewoon...
2: En ook 100% Belgisch.
1: Ja, ja, ja.
0: En zaterdag vooral te spotten op jullie festival in Alken voor de hoeveelste keer?
1: De derde keer nu.
0: Oké, goed.
1: Indoor, Herkenrode, Bonaire en nu in Alken.
0: Alright, we gaan nu naar luisteren naar Daniel Bovie.
3: Top 2 Hacked. 12 Inch Lovers.

0: 12 juli is het te doen in Alke. En op 1 en 2 augustus, dat is het feest in Bonheide met 12 Inch Lovers. Hoe gaat het met de ticketsale eigenlijk, jongens?
1: Ja, goed hè.
2: Heel goed. We zitten op schema.
1: Bonheide is zelfs... zaterdag is nu uitverkocht. Dat is sneller dan vorig jaar. Dus we mogen zeker niet klagen.
0: De tickets die zijn gewoon te koop via jullie website.
1: Ja, 12inchlovers.be. En dan kun je kiezen tussen Alke en Bonaire. En voilà, zo worden dan doorgestuurd.
0: Maar als je nu goed oplet, dan kan je hier gewoon tickets winnen. Want de mannen van 12 Inch Lovers die zijn nu eenmaal zo vrijgevig. Want jullie hebben nog wat tickets weg te geven voor de zondag in Alke. En dan moet je nu eventjes heel goed opletten. Want we hebben er natuurlijk een wedstrijdvraagje aan gekoppeld. Oeh. En de wedstrijdvraag die is...
2: In welk jaar vond onze eerste editie van 12 Inch Lovers plaats? Dus met andere woorden, in welk jaar hebben wij 12 Inch Lovers opgericht?
1: Ja.
0: We hebben al een paar keer getipt en gehint. Je mag nu het juiste antwoord sturen in de Top Radio PE-app. En om misschien nog een kleine tip te geven, deze classic is ook van dat jaar.
3: Top 2 haakt 12 Inch Lovers.

0: 2 haakt.
1: 12 Inch Lovers is nog steeds onze zender aan het hekje hier met belachelijk goede muziek en sets. Het is een heel mooi zotfestival. Het is heel erg uniek en dat voel je in alles. De merch die wordt met heel veel liefde en trots gedragen. Het gaat zelfs ook internationaal. Maar dat benadrukt ook wel eens hoe groot 12 Inch Lovers aan het worden is buiten alleen het festival en de muziek dat jullie doen. Hè?
2: Dat klopt.
3: Ja, het is... Het is zoals we in het begin zeiden, het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Maar we vinden veel weerklank stilaan in het buitenland ook. Al die video's dat wij op social media zetten, daar wordt heel veel op gereageerd in het buitenland.
4: Van ook onze samplers die wereldwijd
3: Ja, onze samplers zijn te koop tot in Mexico zelfs, hebben we al gezien. Ja, het is met vinyl en die nostalgie er rond raakte gewoon heel veel mensen. En dat is gewoon zo. Omdat er online ook heel veel... Ja, zullen het maar zeggen, fake DJ's zijn of allee, en ja, dat is zo onze tegengolf, hè, allee, onze tegenbeweging. Maar wij doen dat gewoon vanuit een buikgevoel. Hè. Dat is niet om per se dat te willen doen. Het is gewoon ons verhaal al 15 jaar
1: ja. op. En het gaat ook wel verder dan enkel wat t-shirts en patches bedrukken. Want jullie hebben ook bijvoorbeeld ook een collab samen met Ortofon, waarin jullie gepersonaliseerde naalden hebben.
3: Ja, dat nieuws hebben we onlangs ontvangen. Hè?
1: Ja. Zot, dat is crazy.
4: Ortofon wil voor ons gepersonaliseerde 12-inch lovers naalden maken.
3: Dus dat is vrij uniek voor ons, voor België zelfs. Dus dat ons logo mee op zo'n naalden komt. En die komen dan ook te kopen in beperkte oplagen, dacht ik.
4: Ja.
3: Ortofon is Deens, als ik me niet vergis.
4: Ja, Kopenhagen.
3: Ja, Kopenhagen. Dus dat is heel tof.
1: Ze doet dat niet met iedereen, maar dan doen ze het toch wel met jou.
3: Ja, Bob Sinclair en Karel Cox hebben dat al gedaan. En nu, wij horen daar ook bij. Ja. Dat kan ik
1: En dan ook niet enkel Ortofon, maar ook iets met Technics dat jullie te maken hebben.
3: Ja, Technics is natuurlijk de core van alles wat we doen. En daar hebben we sinds vorig jaar ook een partnership mee. We hebben bijvoorbeeld op ADE gedraaid, samen met Technics in Amsterdam afgelopen winter. We hebben er plaats de spelers van gekregen en er staan nog wat dingen op til. Dus,
1: Ja, dat is alweer heel fysieke dingen, maar anderzijds zijn jullie bezig met iets wat ook wel, vind ik, best uniek is, want jullie zijn bezig met het starten van een DJ-school. Een vinyl-only DJ-school. Ja. Want die zijn er ook niet heel veel te bespeuren in België. Of in Vlaanderen.
4: Ik denk het niet. Je hebt de Tomorrowland Academy en zo, maar dat is allemaal digitaal. Maar echt met vinyl denk ik niet dat er al een opleiding of een cursus in België is. En wij krijgen heel veel vragen, dus wij willen dat vanaf de toekomst ook wel gaan aanbieden.
3: Dat zit voor
4: mensen.
3: Het najaar, volgend jaar.
4: Ja.
3: Maar dat zit al in de pipeline.
4: Ja.
3: En dat is ook met de bedoeling van mensen aan te trekken die we dan later ook op evenementen van ons kunnen zetten. Dus die wel echt een parcours geven van het is niet zomaar even met vinyl leren draaien en je tekent je plan. Allee, dus,
4: Het hele parcours wat die afleggen, ook naar social media toe, begeleiding, naar een eerste boeking. Het is niet alleen het leren draaien, maar het is ook hetgene wat erbij komt kijken van hoe moet ik mij voorbereiden voor mijn eerste set en zo.
1: Heel mooi. Echt petje af wat jullie allemaal doen. Ik volg jullie ook al iets langer en ik heb de socials ook al wel gezien en gespot. Wat jullie daar allemaal doen, zoals bijvoorbeeld verschillende plaatvoorstellingen, maar zijn ook actief bijvoorbeeld op Soundcloud. Daar staan heel veel sets ook terug te vinden van op 12 Inch. Hè?
3: Ja, klopt.
4: Alle sets worden opgenomen en die worden dan van iedereen achteraf mooi op Soundcloud.
3: En sommige sets zijn ook gecapteerd en die staan op YouTube. Dan zie je de volledige video van op de outdoors of de indoors ook. Hè.
1: Heel mooi gedaan. Als je dat nog niet gedaan hebt, go check it out. En straks dan bellen we met iemand van op de line-up.
5: Oh, it's fast. Can you slow it down a little bit? Okay. I could use a little more rhythm. Knock a little louder, sugar. Yeah, that's really bad. Nothing's changed, nothing's changed, nothing's changed. But it-

0: Christophe en Cele, jullie zijn al vast waardes op 12 Inch Lovers. Organisatoren, maar ook gewoon top DJ's. Straks gaan we ook nog luisteren naar een setje van jullie twee. Maar verder vullen jullie ook een beetje de line-up op met mensen die jullie ook al langer kennen, hè?
1: Ja, klopt.
2: Ja, dat gebeurt een beetje vanzelf natuurlijk, ja. Omdat veel van die DJ's die met vinyl draaien al wat ouder zijn en die ook vroeger in de clubs hebben gedraaid, waar wij ook gedraaid hebben.
1: Ja. Ja. Eigenlijk ja, allemaal oude vrienden, collega's, om het zo te zeggen.
0: En we hebben zo'n oude vriend aan de lijn. Dag Nico Morado.
3: Hey, hey, hey.
0: Hoe gaat ie daar?
3: Het gaat supergoed hier. Volle voorbereiding van het zomerseizoen. Plus net met een nieuwe studio afgewerkt. En net in de eindfase van een nieuw album dat eraan komt in september.
2: Aha. Weer hard aan het werk.
1: Ja. Zo kennen we hem.
0: Zeg, ik heb begrepen dat het ook de eerste keer gaat worden dat je op 12 Inch Lovers gaat spelen. Dus het gaat een vinylsetje worden voor jou. Hoe lang is dat geleden?
3: Dat is exact... nee, ik kan er eigenlijk geen exacte datum zeggen, maar dat zal wel minstens 15 jaar geleden geweest zijn dat ik nog eens echt een volledige vinylset heb gedraaid.
2: Maar het grappige was, Nico, jij hebt op de Krenkhoven ook al gedraaid in Bonheiden, hè? En ja, dat was ook nog een vinylset, geloof ik, hè? Of... Lang
3: dat is helemaal juist. En dat was echt, maar dat was dan zelfs meer een, was dat voor 200 man, een privéfeest, dacht ik, 20 jaar geleden. Dus
2: voilà.
3: Dat is echt onder onze leeftijd.
0: Ja. Ja. Dus, Nico, is dat dan met klamme handjes ook dat je terug gaat spelen?
3: Heel eerlijk, nee. Want 3 weken geleden was ik in Zürich. En ik was uitgenodigd nog bij een in een privéclub. En die had daar nog technics plaatsspelers staan. En zijn hele collectie. En ik heb daar even terug de vinyls eruit genomen. En ja, dat is echt zoals mijn fiets.
2: Verleerde niet.
3: Als je echt goed hebt gekund, dan zouden we dat niet mogen verleren. En dat was ook niet. Dat was echt heel plezant zelfs. Ja.
0: Oké, de mannen staan hier al met een geruststellig.
2: Ik heb er alle vertrouwen in. Nico heeft jarenlang in Illusion beneden ook het mooie weer gemaakt. Dus voilà.
0: Nico, heb je...
2: En boven in de level.
0: Heb je al een idee welke platen je allemaal gaat meenemen? Of gaat dat dan pas een selectie worden?
3: Alwel, ik ga nog wel even mijn huiswerkje nog eens opnieuw moeten doen. Maar ik ga ook heel eerlijk zijn. Ik heb deze morgen ook al eventjes nog eens mijn vinylkoffers open gedaan. En dan was ik wel inderdaad, ik had zoiets van, wow, fuck, ja, dan deze en dan deze.
2: Ja, dat is altijd, ja, als je dat dan nog eens terug bovenhaalt, ja.
3: En eigenlijk, een uur en een half of wat is het, of 2 uur is zelfs veel te kort, want ik zou dus echt 15 uur aan een stuk kunnen blijven gaan. Maar als ik me nog goed kan herinneren, echt, en dan meen ik ben vroeger een trance-dj geweest, en nu was ik aan het twijfelen, wat ga ik nu doen van de zomer? Gaat meer trance gericht zijn of iets meer naar de level? Of zo echt zo meer de ochtenden van in Illusion van in de tijd?
2: Een goede mix, dus dan, Nico. Ja,
3: ja, het zal zoiets worden. Dus een Chris Raven, I Know You Love Me Too, een Deepish Mode, Only When I Lose Myself.
2: Voilà.
3: Gigi D'Agostino, La Passion.
2: Amai, zelfs dat. Dat was niet dat ik al te draaien.
3: Ja, absoluut. De Dina, sowieso.
2: Dan pak hem niet mee.
1: iMusic, dat speelde Nico ook altijd. iMusic.
3: Jittery Harris?
2: Ja, dat was ook zo'n Nico.
3: Ja, je kent ze. Ja, ja. Al wel, kijk. Dat zijn de platen waar ik echt wild van word. En in een tijd ook waar het volk voor kwam.
2: Ja.
3: En dat vind ik tof, dat we dat nog eens gaan kunnen beleven. Dat is waar.
0: Nico, het is misschien al wel even geleden dat je dan met vinyl hebt gedraaid, een full vinyl set. Maar je hebt wel iets toch nog wel speciaal met vinyl. Want vorig jaar heb jij op een festival live jouw plaat laten drukken. En dan ook nog live getekend. En in september komt dan jouw nieuwe plaat uit en die gaat dan ook weer op vinyl verschijnen. Dus het zit er wel in je bakken in, hè?
3: Ja, eigenlijk wel. En ik vind dat heeft nog altijd uiteraard een hele leuke charme. En een warmte en een kleur. Dus ik kan dat eigenlijk alleen maar toejuichen in deze digitale tijden. Dus chapeau voor de boys dat ze hun daar zo op hebben gesmeten op dienstje. En dat ze dat blijven volhouden. En
1: merci. Dank u.
3: Uiteindelijk denk ik wel dat heel de zaak ten goede komt. En dat doet mij nu wel ook beseffen. Dat ik dat ook wel echt mis. En het goede aan de zaak is, vroeger kwam niet alles uit omdat je een investering moest maken als je een plaat liet drukken. Ja. Dat moest echt van goede kwaliteit zijn. In deze digitale tijden, spijtig genoeg, worden wij met een overflow van muziek gebombardeerd.
2: Dat is beperkt, hè, de muziek.
3: Kwaliteit niet zo gegarandeerd blijft. En dat je harder moet zoeken om iets te vinden. Ten einde dat je vroeger ging naar de platenwinkel elke donderdag. En daar kreeg je je pakketje en dan had je al 50% raak. Want dat was kwaliteit. Plus de winkelier...
2: Je ging toch ook altijd naar de WIF, hè, in Mechelen? Niet?
3: Absoluut. Ja, dat was een van de winkels.
2: We hebben elkaar veel gezien. Okay.
0: Heerlijk. Yes. Nico,
3: dus ja, ja. Zeg maar.
0: Oh nee, sorry. Ik wil je al bedanken, maar zeg maar.
3: Nee, ik wil maar gewoon zeggen dat uiteindelijk op vinyl is veel kwaliteit uitgekomen. En het is goed dat we die kwaliteit op 12 inch lovers gaan kunnen brengen.
0: Ah, wel.
3: Sowieso.
0: Ik denk dat ik en zowel de mannen er heel erg hard naar uitkijken.
2: Absoluut.
0: Dikke merci, Dico, dat we jou mochten bellen. Jij speelt de zondag in Bonheide. Je hebt twee nieuwe platen, Ondana en Yuna Love. Maar we gaan eens luisteren naar een iets oudere Solaris van jou. Merci, hè.
3: Goed idee.
0: Salutjes.
3: Dank je. 12 inch lovers.

0: 2 haakt.
1: Yes, nog een uurtje nemen we je mee in de wonderen wereld van 12-inch lovers. En ja, ik wil het graag nog eens hebben over de zotste dingen die jullie hebben meegemaakt. Zijn er zo van die leuke anekdotes? Het meest memorabele dat jullie is bijgebleven, zo van die afgelopen 15 jaar?
2: Is, wordt dat overdag uitgezonden?
1: Ja, het moet wel radiovatbaar zijn.
2: Nee, we hebben al van alles meegemaakt in Celen. We doen veel mee aan een opbouw. We werken elke dag mee aan een opbouw. En, ja,
3: er zijn al wat incidentjes gebeurd in het verleden. Met anderen, maar ook bij mezelf. Ik ben ooit letterlijk bijna de lucht ingevlogen. Bij het installeren van
2: een afvalcontainer.
3: Een soort afvalcontainer. En waar restanten van producten hadden ingezeten, wat ik niet wist. En die dan met het vastschroeven dat mijn schroefmachineke een vonkje geeft, is die vuilbak ontvlamt, steekvlam. En ja, ik zat er met mijn hoofd half in en met mijn handen. Dus ja, ik ben daar letterlijk...
2: Jij wordt eigenlijk zo wel saté.
3: Ik was eigenlijk een saté. Tweede graad saté.
1: Net niet goed doorbakken zo.
2: Ja, toen zag je erop.
3: Maar ik kon nog gaan opbouwen. Dus ja, ik heb het ziekenhuis gereden, mij gaan oplappen. En dan
2: die hard,
3: en dan die hard terug opbouwen. Want ja,
1: zo gaat dat. The show must go on.
3: Show must go on, inderdaad.
2: Ja, mensen die een vrouw, allee, gasten die een vrouw te huwelijk, of een vriendin dan te huwelijk vragen op het podium, dat is allemaal gebeurd.
1: Mooi, mooi.
2: Ja, artiesten die we hebben moeten doen stoppen.
3: Ja,
2: we hebben daar ooit iets voor gehad met Superman Lovers. Die hadden we, spijtig genoeg, de logo Bichan zelf verkeerd geprogrammeerd, maar het had ook heel slecht gedraaid. En die hebben we dan moeten stoppen met pijn in het hart.
3: Ja.
2: Want dat doe je als DJ zelf echt helemaal niet graag. Maar het was toen gewoon nodig.
1: Ik denk dat jullie al inderdaad heel wat hebben gemaakt en gezien hebben. Laat staan de backstage verhalen die er allemaal bij komen kijken. Van de afgelopen 15 jaar 12-inch lovers. Ja, het is nu jullie jubileum. Maar ja, als we zo kijken richting de toekomst. Hoe kijken jullie daarnaar? Is er zo'n soort van deadline dat er is? Of is er iets van, er is iets dat moet blijven doorgaan. We gaan die fakkel binnen zoveel jaren doorgaan geven. Of hoe zien jullie het?
3: Ik denk niet dat we echt een plan hebben. We hebben op korte termijn wel, ja. Maar voor het grote deel is ook een beetje go with the flow. En,
2: ja, het is, je weet dat, Valerie, dat is een hele moeilijke wereld. Er verandert constant veel in, dus wij hebben al 15 jaar vrij goed stand kunnen houden. En ja, ons middellange termijn plan is die DJ-school en is evenementen ook indoors buiten in Antwerpen organiseren. Dat is een van die plannen. Maar we krijgen bijvoorbeeld ook vragen uit de Vlaanders, uit Oost-Vlaanderen. Ja. We daar het wel even iets te organiseren. Dus het kan zijn dat we op termijn eens naar daar gaan.
1: En, ook leuk.
2: Nee, dat soort dingen. Maar is dat een plan van 10 jaar? Nee. Maar wel, allee, wat ik dus zeg, DJ-school. Die lopen. Dat is misschien ook iets dat elk jaar gaat terugkomen. Ja. Ja, onze samplers zijn er die we... Allee, misschien een nieuwe vinylreeks. We hebben van alles. Er staan al wat dingen in de pipeline. En we hebben nog veel ideeën. Dus die podcast, we hebben zelf plannen over een podcast.
1: Heel leuk.
2: Dus voilà.
1: Goed. Ja, jullie zijn de vaste waardes op het festival, want jullie doen ook altijd de closings.
2: Ja. Ja, op zondag doen we zondag, samen de closing en op zaterdag draaien we apart. Dat is zo gegroeid met de jaren. Ja, dat is altijd heel fijn. We kennen elkaar al heel lang. Ja, en dat is heel leuk om te doen.
1: Het iconische duo. Ik denk dat ook heel veel mensen zelf die dat 12-inch kennen, ook heel erg enorm uitkijken naar jullie set dan ook uiteindelijk. Ja. En dat gaan we nu ook doen, want we hebben een kort stukje van jullie set. Dit is Christophe en Celen.
2: Dankjewel.
0: Top 2 haakt. 12-inch lovers.
4: It's dark in here. The land where civilization forgot. It's the underground. Welcome to the jungle.

0: 2 hart.
1: Voilà, 6 uur lang namen ze hier de zender over met hun muziek, sets en vooral ja, toch wel leuke insights. Dikke merci om af te komen. Ik vond het enorm leuk radio maken met jullie twee.
2: Zeer graag gedaan.
3: Graag gedaan.
1: Zijn er zelf nog iets wat jullie kwijt willen aan de luisteraar?
2: Ik zou zeggen, voor wie nog niet geweest is, kom af.
3: Alle tickets staan op onze website www.12andslovers.be.
2: En voor degenen die ons al jaren volgen en afkomen, merci. Want we zijn er heel dankbaar voor dat we al 15 jaar vol een bak bezig zijn en dat we nog elk jaar ontgroeien zijn. Dus,
3: en dit kunnen doen gewoon.
2: En we zien elk jaar veel gekende gezichten terugkomen, maar we zien er ook veel nieuw bij komen. Dus dat doet ons veel plezier.
3: Ja.
2: Dus merci daarvoor. En voor de rest, ik zou zeggen, voor ons samplers en stelen, dat ze mensen tracks, mogen altijd tracks insturen.
1: En hoe kunnen ze dat doen? Via mail? Of?
2: Ja, via mail of via onze dus info@12andslovers.be of via Instagram of Facebook.
3: En dat geldt ook voor DJ's.
2: Ja.
3: Lokaal DJ-talent. Iedereen mag altijd zijn set naar ons doorsturen.
2: En wel zien dat het met vinyl is, want er zitten foefelaars bij.
3: Ja, is het echt? Zien dat met vinyl is en geen foefelaars.
2: Want dan zo, die een track, maar is dat ooit op vinyl uitgekomen?
1: Ah.
2: Zo echt gaan checken. En dan, of ze moesten het echt zelf laten persen hebben. Zo,
3: ja.
2: Dat kan ook, maar ja.
1: Lijkt al ver gezocht.
2: Ja. Dus nee, we doen dat wel. Hè. We luisteren naar al die sets en geven wel feedback als het kan. En wie weet
3: organiseren we nog eens een DJ-call.
2: Ja.
1: Ik zou zeggen, ook hou vooral de socials in de gaten.
2: Is dat? Ja.
1: Wat die mannen hier doen. En de rest ben jullie nog te bedanken. En heel veel succes met de opbouw van het festival. En ook vooral genieten. Het is te doen op 11 en 12 juli in Alken. 21 augustus in Bonheide. Christophe en Marcele, dikke merci om hier te zijn. En heel veel succes.
3: Oké, bedankt.
1: Bye bye.
0: Top 2 hart. 12 inch lovers.

top 2. Top 2.